My lief en weet jy, dis nooit te laat om ons verlede te vergeet en te vergewe nie, dis nooit te laat om te verduidelik wie ek is en dat ek jammer is, nooit te laat

klop. En hard klopt die stilte. Die stilte balfuis. En stilte wordt machtig.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

donker, geheimen van in nacht speelde. Straattroubadour, conca concertos voor die Zuiderkruis, Melkweg en Maan. Hartseer concertinas voor die gloeikool ballerinas van die straattroubadour. En die prinsen van die bundo, die gramadula bundo verlang. En die vieren en oorwijs, waar die Dixieland paradijs.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

ene, Chantal, ons jou verskrikkelijk gemis, maar plichte kom eerste voor plezier. Welkom terug, speel asblief Tommy Delsa, Tequila Sheila, en groete liefde van Irwin Afeda, en vanaf Port Elizabeth, wat vir ons een boodskap deurstuur. Boodskap bekom deur, en sê vir julle baie, baie dankie. So bykie Luke Combs, when it rains, it pours.

0: aangedaan van Shelley Wright met Cella Venet. Voor het Billy Ray Cyrus, never thought I would fall in love with you. Luke Combs net voor het met de mooie dat Rains het pause. Als kijken naar de bekende verjaarsdag. Vandaag geboren op hierdie dag in 1957 in Kentucky is Chad Cromwell, die drumspeler wat opnames gemaakt het en getoer het saam met alle groepen, soos Neil Young, Vince Gill, Lady Antebellum, Willie Nelson, Trisha Yearwood en vele meer. Dan hebben we geboren op hierdie dag 1977 was Duncan Toombs, een countryzanger, liedjeskrywer, muzikant en videoregisseur. Nou, het 7 Golden Guitar toekennings vir muziekvideo van die jaar gewen. Nou, Toombs het sy studioalbum Steel on Steel in januari 2023 vrygestel. In 2024 het Toombs sy audisie gedoen vir die 13e seisoen van The Voice Australia, nadat hy program sy 4 africhters Guy Sebastian, Lee Ann Rimes, Kate Miller en Adam Lambert gekry het om al stoelen vir hom te draai. Hy is gekies om deel te wees van Team Lee Ann. Toombs het sy struintronde verloor, waar hy die Rimes gered is en ongelukkig op die uitloop rond is, het hy dan toe nou uitgeval. Dan ook die laaste een geboor by die dag was Joel Thomas Krause, is een countryzanger en liedjeskrywer. In 2011 het Krause een contract met Showdog Universal Music geteken en saam met Toby Keith en the band Perry getuur. Hy het sy mees onlangse EP Wasteland in augustus 2020 op sy platenmaatskappy Hum Records vrygestel. Dis die bekende verjaarsdag, ek bring vir julle paar treffers van hierdie kunstenaars.
1: WhatsApp ons op 082 33 33 67. Luister FM.

0: Net voor dit was het Coramarie met Geef My a Biggie Country en Billy Joe Spears met Blanket on the Ground. De tijd om te kijken wat vandaag op hierdie dag in country muziekgeschiedenis gebeur het op die 14 juni 1969. Johnny Cash stel sy iconische rechtstreekse album by At San Quentin vry. Dan in 1975 het Linda Ronstadt sy herverwerking van de Everly Brothers When Will I Be Loved boe aan die Billboard Country trefferslijste gestaan. 1984, Lori Morgan sluit aan by die Grand Ole Opry. In 2003 het Toby Keith en Willie Nelson saamgestaan op nummer 1 op die trefferslijst met B for My Horses. Dan ook die laatste 2018 op hierdie dag, Alan Jackson is in die Likkie Skrywers Hall of Fame opgeneem. Ek bring vir jou 3 treffers, Johnny Cash, Linda Ronstadt as ook Alan Jackson.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Love is a burning thing, and it makes

0: Agnoff op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Krane drup, toilette lek.
2: Wat nou?
3: Bel Johan Plumbers.
2: Johan Plumbers!
1: Waterprobleme.
2: Weg in 'n hoogbank.
1: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-3 8 2 4

daar arm die somme heer. En sê ek los jou nooit alleen. Ons word saam en het hoef nooit te verander. En as ek een dag dan ook trouw, wel dan wil ek net met jou. Want ek hou van jou toch meer as enig ander.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084 702 09.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

als jij wel vlug van alles. Profeten, dromers, malles. Mijn deur wordt nooit gesluit. Maar hou die hele

my wonder, word jy stil bly, as my voete weer op plek kry, sal my hart van vooraf rus kry. Waar ek ook al afdraai, moenie my laat verkoop nie. Waar ek ook al wegdraai, moenie my alleen laat loop.